0: samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Glenn Dangro.
4: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Antri Dumaré.
6: Hallo, Jaxine, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongerenschepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
9: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
8: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
9: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
8: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
9: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
8: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
9: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
10: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere Huis de Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone, om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zie ik ze staan.
12: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
13: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
14: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
15: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
8: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten? praten?
15: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostense bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
5: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
8: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
5: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
17: Ik ben Lut van de Kastelen.
18: Ik ben Patrick Jansen.
19: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
0: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad en we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
8: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
0: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie

0: Deze kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval, Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
3: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
2: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
3: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
2: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
3: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
2: Is dat gratis?
3: Dat is gratis.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
7: Ik ben Rudy de Meijer.
8: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
9: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
2: En hoe kan dat?
9: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
2: Dat hebt u hen gezegd?
9: Dat weten ze ondertussen, ja.
4: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
2: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
10: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.

0: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
3: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
4: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
7: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde dat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
6: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
7: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
6: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
7: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
6: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
7: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
6: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
7: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
6: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
7: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
6: Wat kost dit?
7: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Ostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
4: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
6: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
4: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
0: Tot zover dit regionieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Olivier Vervaake, Kogabaulier.
9: Ik ben David Nasus.
10: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Ter Keure.
11: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
4: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
6: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
4: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
6: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
4: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
1: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio
1: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Groot Ostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
12: Ja. Er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
6: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
12: Ja. Op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
6: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
12: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
6: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
12: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hier van het gelag betaalt.
14: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
15: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
16: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
6: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
16: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
0: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
17: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclub... sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
19: Ik ben Stefan Tange.
20: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
21: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
22: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
23: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
6: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
23: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
0: Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ja, om Bredene te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
24: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de Oude Sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
25: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
26: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
6: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of
26: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken, dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Pooches, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Pooches een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
3: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Rani van Landegem.
5: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
7: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
6: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
7: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
6: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
7: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
6: Is dat gratis?
7: Dat is gratis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
2: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
2: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de Tunne. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
5: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
6: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken. Wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
7: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
8: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
3: En hoe kan dat?
8: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Volovan hier is, wat hij regelmatig doet, hè, is ondertussen terug weg en dat effect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen, hè, van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen, en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld. Maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
3: Dat hebt u hen gezegd?
8: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Ostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
4: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad en we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
4: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
10: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
11: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
12: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
13: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
14: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
3: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
14: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
14: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
3: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
14: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
3: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
14: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. hier in Oostende. Dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
3: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
14: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
3: Wat kost dit?
14: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remgeld voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
4: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
4: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
4: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
16: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zetten en dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
17: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
18: U vraagt, uw burgemeester draait.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
2: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
2: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostense bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
13: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Vanessa Vens, dat is goed georganiseerd.
19: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
19: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat Oostense studenten zonder plek zitten.
19: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein, dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus, dat je broer studeert niet graag en jij wel, dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
19: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig, de enige plek waar het niet kan, momenteel is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
21: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
22: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
23: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
4: Maar we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
4: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
6: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
7: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
16: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de 2-jaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
24: Ik ben Lut van de Kastelen.
25: Ik ben Patrick Jansen.
26: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
27: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
27: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein 1,5 jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.

0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
2: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
2: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dus op voorhand werd bepaald van, kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
5: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
6: We hebben eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf Bulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
7: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms, wat is een mobiel recyclagepark?
8: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
8: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
3: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
8: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
3: Is dat gratis?
8: Dat is gratis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
2: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
2: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
5: Ik ben Lut van de Kastelen.
6: Ik ben Patrick Jansen.
7: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
8: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een 2-tal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
3: En hoe kan dat?
8: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan

0: aan mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
4: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. En een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
3: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
4: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
4: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
3: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
4: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
3: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
4: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
3: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
4: Wij hebben een gedeelteam met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis die eigenlijk elke dag is er één iemand die eigenlijk de verpleegpost bemant. Ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
3: Wat kost dit?
4: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende en zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
6: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
7: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
8: Zij weten dat wij met de grote post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
9: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
10: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
0: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BC

0: neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostense bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
3: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
0: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
3: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
0: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
3: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
5: Ik ben Lut van de Kastelen.
6: Ik ben Patrick Jansen.
7: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
3: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
0: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en Hoe lang blijven ze staan?
3: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
0: Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vragen van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van, Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afrocee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afrocee komt terug.
9: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat wij hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
10: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
11: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
0: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
11: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
0: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
11: Ja, dat is juist want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
0: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
11: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het groot Oostends hondenfestival van Pooches, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Pooches een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
3: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
4: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
7: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
8: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk niet meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
8: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
10: De drie scholengroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze heel hard school, school voor buiten onderwijs.
11: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
12: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Kromelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Komt Rotterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
14: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
13: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
14: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
15: Maar we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden? Hoeveel passanten zijn daar? Zijn er daar toch uitschieters? Straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
13: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
15: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
17: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken. Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
18: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
13: Oostende start met mobiele recyclageparken, schepen voor afval. Judith Ooms, wat is een mobiel recyclagepark?
19: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
13: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
19: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
13: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
19: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
13: Is dat gratis?
19: Dat is gratis.
20: Nieuws en info aan de kust.
21: Dit is Radio Noordzee.
20: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
13: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombie. Wat is daar het verhaal achter?
14: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
13: En hoe kan dat?
14: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
13: Dat hebt u hen gezegd?
14: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Ja, om breder te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
23: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
24: Ze kunnen dat via de website, dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail, dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
8: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
2: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
8: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
21: Dit is Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
4: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
3: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
4: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
4: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
3: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
4: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
3: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
4: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
3: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
4: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
3: Wat kost dit?
4: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
7: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
26: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De

0: partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
1: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren. Maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
5: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar toch uitschieters.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Pooches, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Pooches een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
4: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Essa Vents, dat is goed georganiseerd.
6: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatsje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
1: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
6: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
6: Ja, dat is juist want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
6: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
7: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
7: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende.

0: je dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
1: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
2: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
3: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat, ik volg de procedures, u was te laat en dat kan gebeuren, uw vergissen is menselijk.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de Anklap. Wat is er precies beslist?
8: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Ostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
2: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
2: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Willy Sommers.
5: Ik ben Romina van Horen.
6: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
7: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
9: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
9: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Ostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de 2-jaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
10: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
10: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
3: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
10: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
3: Is dat gratis?
10: Dat is gratis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
11: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burgers in te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
12: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
13: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
14: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
14: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd. Burgemeester John Crombé, wat is daar het verhaal achter?
9: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
3: En hoe kan dat?
9: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
3: Dat hebt u hen gezegd?
9: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Charlotte Verkeijen.
16: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
17: Ik ben Danik Menne.
18: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
19: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
2: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
2: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Het wordt de garnalenmei. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmei was.
5: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
21: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik hebben 25, dat is onze zilveren zilverrok in feite.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
22: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde dat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
3: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
22: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
22: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
3: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
22: Ja, dat klopt. Wij werken samen met ConnectGroep. ConnectGroep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
3: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
22: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
3: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
22: Wij hebben een gedeelteam met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
3: Wat kost dit?
22: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remgeld voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan

0: Giel.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
3: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
2: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
3: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
2: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
3: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
5: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
2: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten.
5: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
4: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
6: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredenskatten zwerfkattenbeleid op te starten.
7: We zijn nu in Bredene en Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
8: Dikwijls vergeten mensen dat er tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende 2 aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel

0: ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitere, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd Vanessa Vents, dat is goed georganiseerd.
3: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
2: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
3: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
2: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
3: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
2: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
3: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
1: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
5: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
2: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
5: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
2: Tot zover dit Regio Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
7: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Frank Dierkens.
9: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
10: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
11: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. Met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
8: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
11: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
13: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
14: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
15: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk niet meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
8: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
15: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
2: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostense bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
16: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
8: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
16: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
8: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
16: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
8: Is dat gratis?
16: Dat is gratis.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
18: Ik ben Patrick de Vit.
19: Ik ben Philippe Monsenweijer.
20: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en de Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
5: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
8: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
5: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
2: Tot zover dit regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Opend op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
21: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
22: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
23: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, van, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, Dat hoor je hier, bij Noordzee.
8: De voorbije weken heeft de Vollevent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
11: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vollevent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vollevent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
8: En hoe kan dat?
11: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vollevent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
8: Dat hebt u hen gezegd?
11: Dat weten ze ondertussen, ja.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
4: Regionaal nieuws en info.
1: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Sifan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
6: Ik ben Rudy de Meijer.
18: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Katalin den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
24: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
8: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
24: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
8: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
24: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk, maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
8: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
24: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
8: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
24: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM. En is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
8: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
24: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
8: Wat kost dit?
24: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
4: Regionaal nieuws en info.
1: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
15: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk niet meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
8: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
15: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
2: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
7: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
10: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
12: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
8: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
5: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
8: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
5: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
8: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
5: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zo'n personen zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
4: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regionieuws.
2: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Ostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
5: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad en we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
8: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
5: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
2: Tot zover dit regionieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
14: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
16: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
17: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
19: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
8: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
19: Ja. Op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
8: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
19: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
8: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
19: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Pooches, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Pooches een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
3: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat we KV Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
5: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
6: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele Ensoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
7: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
8: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de Stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
8: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
9: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
1: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
9: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Charlotte Verkeijen.
11: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
12: Ik ben Danik Menne.
13: Ik ben Willy de Schilder.
14: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
15: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
16: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
16: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
18: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
19: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
20: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum Het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
21: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
21: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
1: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
21: Ja, heel het jaar door. Ik zeg zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
1: Is dat gratis?
21: Dat is gratis.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Maxime Dong.
13: Ik ben Brenda Linskens.
22: Ik ben Bart Versleus.
23: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
24: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
9: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
24: En hoe kan dat?
9: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
24: Dat hebt u hen gezegd?
9: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
8: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
24: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
8: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
4: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
5: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om de omstandigheden in acht te nemen en de 3 activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
12: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
25: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
22: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
25: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
22: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
25: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
22: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
25: Ja, dat klopt. Wij werken samen met ConnectGroep. ConnectGroep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
22: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
25: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
22: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
25: Wij hebben een gedeeld team met mensen van ConnectGroep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
22: Wat kost dit?
25: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
16: Maar we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
24: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
16: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
7: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
10: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
11: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
24: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
16: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
24: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
16: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
24: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
16: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienstmobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de 2-jaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
14: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
24: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
14: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
24: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten?
14: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein, dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen.

0: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
3: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
4: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
3: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
2: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
6: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
8: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
10: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
11: Maar we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel

0: gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
0: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
2: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
5: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan we, vliegen.
6: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
7: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
8: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. Met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
1: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
8: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
3: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Jos Keters.
10: Ik ben Caroline de Vriend.
11: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken, schepen voor afval. Judith Ooms, wat is een mobiel recyclagepark?
12: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
12: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
1: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
12: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
1: Is dat gratis?
12: Dat is gratis.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
10: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
2: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
14: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
15: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de summer kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
16: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
8: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: En hoe kan dat?
8: Wel, het kan eigenlijk, omdat tussen het moment dat de volle vang hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg, en dat effect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen, hè, van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen, en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld. Maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
1: Dat hebt u hen gezegd?
8: Dat weten ze ondertussen, ja.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Ostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
0: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
0: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
2: Tot zover dit regionieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Marcel van Tilt.
18: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
19: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
20: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
21: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
22: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Een beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn. Men is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. En een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
1: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
22: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
22: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
22: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connectgroep. Connectgroep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
1: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
22: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
1: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
22: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connectgroep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
1: Wat kost dit?
22: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. Radio
3: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Groot Oostends Hondenfestival van Pooches, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Pooches een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
0: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
0: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
0: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienstmobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het hele gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De smulgeit, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
5: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
6: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan.
10: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
2: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
21: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
7: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
1: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
7: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
7: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
7: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Glenn Dangro.
23: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Antri Dumaré.
25: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
0: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
0: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
2: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
13: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch, maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
0: Wel, het is in Roxham gelegen, op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
14: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
15: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
16: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Groot Oostends Hondenfestival van Pooches, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Pooches een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
26: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
28: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
8: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
1: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
8: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken, dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.

0: Kortse Regio Nieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
2: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
2: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
5: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
6: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
7: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
7: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
3: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
7: Ja, heel het jaar door. Zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
3: Is dat gratis?
7: Dat is gratis.

0: Noordzee regionieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Ostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
2: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
2: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Eddy Grison.
6: Ik ben Hina Batti.
7: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
8: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
9: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk 2 dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
3: En hoe kan dat?
9: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
3: Dat hebt u hen gezegd?
9: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het Groot Ostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de 2-jaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en de Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Ostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
2: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
2: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Maxime Dong.
6: Ik ben Brenda Linskens.
10: Ik ben Bart Versleus.
11: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
2: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
2: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
2: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienstmobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Ostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
5: Om 7:30 vanavond organiseert de Bibliotheek van Echtegem een lezing rond migraine en dat in de Bibliotheek van Eernegem. Neurologe Adinda de Pauw geeft meer uitleg over migraine en dat in de Bib Eernegem. Die vind je in de Westkerkenstraat nummer 24. Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film On vous croit naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs Heen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. En dan nog dit. Siska Siska brengt vanavond een gratis concert in het cultuurcafé van de Grote Post in Oostende. Zo, tot zover deze dagklapper. Straks ook nog het nieuws.
12: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd Vanessa Vens. Dat is goed georganiseerd.
10: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
10: Ja. Op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
10: Ja, dat is juist wat iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein, dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus, dat je broer studeert niet graag en jij wel, dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
10: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig, de enige plek waar het niet kan, momenteel is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwaanhoek en in de Keijaard.
14: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
15: Die zijn Roxham gevonden langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
16: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dat mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
17: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
18: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
18: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens 1 keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
12: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
19: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone, om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
21: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
23: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
2: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
2: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket, natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
19: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
24: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
25: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: We krijgen een regenachtige ochtend. Deze namiddag wordt het droger met enkele opklaringen. De maxima vandaag aan de kust liggen rond de 18 graden. Hou wel rekening met een vrij krachtige wind en drukwinden tot 80 km per uur. Pas vanavond wordt het rustiger.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
4: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op het strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen daar

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio
1: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Groot Oostends Hondenfestival van Pooches, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Pooches een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval, Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
8: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
8: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
7: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
8: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
7: Is dat gratis?
8: Dat is gratis.
0: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
9: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
7: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
9: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
2: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
11: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
12: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
13: Maar natuurlijk zullen wij tijdens gans het traject en project onze Bredenaars betrekken, de kinderen in de scholen. De Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
3: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
4: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
3: En hoe kan dat?
4: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
3: Dat hebt u hen gezegd?
4: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
5: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
5: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
7: Ik ben Stefan Tange
6: Ik ben Thierry de Klerk, assistentcoach van Basket Oostende.
7: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
11: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
3: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
11: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
11: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
3: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
11: Ja, dat klopt. Wij werken samen met ConnectGroep. ConnectGroep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
3: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
11: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
3: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
11: Wij hebben een gedeeld team met mensen van ConnectGroep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
3: Wat kost dit?
11: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Om 7:30 vanavond organiseert de bibliotheek van Echtegem een lezing rond migraine en dat in de bibliotheek van Eernegem. Neurologe Adinda de Pauw geeft meer uitleg over migraine en dat in de Bib Eernegem. Die vind je in de Westkerkenstraat nummer 24. Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film On vous croit naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. En dan nog dit. Siska brengt vanavond een gratis concert in het cultuurcafé van de Grote Post in Oostende. Zo, tot zover deze dagklapper. Straks ook nog het nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
4: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
4: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
4: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
6: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaienstraat aanwezig.
7: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
8: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum Het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
10: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
9: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens 1 keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
11: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
11: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
11: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
11: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Olivier Vervaken. Koeka Baulier.
13: Ik ben David Nassus.
14: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
15: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
4: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
4: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
9: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
17: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
18: Ik heb nog altijd geweldig veel energie en veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische.
13: fantastische groep op dat ogenblik.
18: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
19: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stap met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: We krijgen een regenachtige ochtend. Deze namiddag wordt het droger met enkele opklaringen. De maxima vandaag aan de kust liggen rond de 18 graden. Hou wel rekening met een vrij krachtige wind en drukwinden tot 80 km per uur. Pas vanavond wordt het rustiger.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
20: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Pooches, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Pooches een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Philippe Monseweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
8: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op het strand, de dijk, de Van Isehemlaan. Met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
7: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
8: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
9: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
7: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
9: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En we gaan dat duinengebied doortrekken, zodat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
11: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
12: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Iperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar 3 grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
13: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Breitere, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval, Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
14: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
14: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
7: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
14: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
7: Is dat gratis?
14: Dat is gratis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Ostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
2: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
2: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
5: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
7: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombie. Wat is daar het verhaal achter?
8: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk 2 dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
3: En hoe kan dat?
8: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
3: Dat hebt u hen gezegd?
8: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Ostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de 2-jaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws en info.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
9: Om 7:30 vanavond organiseert de Bibliotheek van Echtegem een lezing rond migraine en dat in de Bibliotheek van Eernegem. Neurologe Adinda de Pauw geeft meer uitleg over migraine en dat in de Bib Eernegem. Die vind je in de Westkerkenstraat nummer 24. Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film On vous croit naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. En dan nog dit. Siska Siska brengt vanavond een gratis concert in het cultuurcafé van de Grote Post in Oostende. Zo, tot zover deze dagklapper. Straks ook nog het nieuws.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
11: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
3: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
11: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
11: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
3: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
11: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
3: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
11: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
3: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
11: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
3: Wat kost dit?
11: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de Vize 2 legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
13: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spel.
14: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
15: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Grote Post, van de Grote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
16: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan? starten?
16: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
2: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
2: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
2: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Dirk Matthijven.
18: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
19: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
2: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
21: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en Den Haan vinden ons eigenlijk heel vlot.
22: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
23: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: We krijgen een regenachtige ochtend. Deze namiddag wordt het droger met enkele opklaringen. De maxima vandaag aan de kust liggen rond de 18 graden. Hou wel rekening met een vrij krachtige wind en drukwinden tot 80 km per uur. Pas vanavond wordt het rustiger.
10: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
24: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
24: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten?
24: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
24: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het groot Oostends hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de 2-jaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
26: Ik ben Stefan Tange.
27: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
28: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
29: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de Anklap. Wat is er precies beslist?
30: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte te terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone, om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
4: Nieuws en info aan de kust.
10: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
16: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
16: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
6: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
7: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
8: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
9: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en we kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moet kieken als een kop.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
4: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
11: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
11: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.

0: Meertse Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
2: Maar we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
2: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben.

0: je zat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke week zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
0: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
1: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
0: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
1: Is dat gratis?
0: Dat is gratis. Radio
2: Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Om 7:30 vanavond organiseert de bibliotheek van Echtegem een lezing rond migraine en dat in de bibliotheek van Eernegem. Neurologe Adinda de Pauw geeft meer uitleg over migraine en dat in de Bib Eernegem. Die vind je in de Westkerkenstraat nummer 24. Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film On vous croit naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. En dan nog dit. Siska brengt vanavond een gratis concert in het cultuurcafé van de Grote Post in Oostende. Zo, tot zover deze dagklapper. Straks ook nog het nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
2: En hoe kan dat?
3: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
2: Dat hebt u hen gezegd?
3: Dat weten ze ondertussen, ja.
4: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
6: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
7: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
8: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren.

0: en Oostende in de kijker te plaatsen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
3: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
4: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
3: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
2: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
7: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde dat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
6: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
7: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
6: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
7: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk, maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
6: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
7: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
6: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
7: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
6: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
7: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
6: Wat kost dit?
7: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben George Keters.
9: Ik ben Caroline de Vriend.
10: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
2: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en de Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
9: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
6: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
9: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
2: Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
12: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
9: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: We krijgen een regenachtige ochtend. Deze namiddag wordt het droger met enkele opklaringen. De maxima vandaag aan de kust liggen rond de 18 graden. Hou wel rekening met een vrij krachtige wind en drukwinden tot 80 km per uur. Pas vanavond wordt het rustiger.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
9: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
6: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
9: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
6: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
9: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienstmobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
13: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk de Grauwe.
15: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
16: Ik ben Nancy Bourquani.
17: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Essa Vents, dat is goed georganiseerd.
18: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
6: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
18: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
6: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
18: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
6: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
18: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
13: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee
2: Regionieuws. Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
3: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
6: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
3: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
2: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Met deze escape room Belvedere willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
21: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
22: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en dat dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
23: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normand Park op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
5: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
24: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere Huis de Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone, om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
19: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio Noordzee.
19: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
9: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
6: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
9: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
2: Tot zover dit Regio Nieuws.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
26: Ik ben David Nasus.
27: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
28: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
0: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
4: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
0: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
7: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
7: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
10: Om 7:30 vanavond organiseert de Bibliotheek van Echtegem een lezing rond migraine en dat in de Bibliotheek van Eernegem. Neurologe Adinda de Pauw geeft meer uitleg over migraine en dat in de Bib Eernegem. Die vind je in de Westkerkenstraat nummer 24. Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film On vous croit naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs Heen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. En dan nog dit. Siska brengt vanavond een gratis concert in het cultuurcafé van de Grote Post in Oostende. Zo, tot zover deze dagklapper. Straks ook nog het nieuws.
7: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
11: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
6: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
11: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
6: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
11: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
6: Is dat gratis?
11: Dat is gratis.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten en Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
14: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
26: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
29: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
30: Gezien dat de Oostrover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
1: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de Stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
4: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
1: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
2: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
19: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd. Burgemeester John Crombé, wat is daar het verhaal achter?
0: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
4: En hoe kan dat?
0: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
4: Dat hebt u hen gezegd?
0: Dat weten ze ondertussen, ja.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
13: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Rani van Wandegem.
16: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
9: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
6: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
9: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
2: Tot zover dit regionieuws.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
30: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee.
17: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site 1,5 keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
18: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dertal jaar leeg staat, te gaan huren.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: We krijgen een regenachtige ochtend. Deze namiddag wordt het droger met enkele opklaringen. De maxima vandaag aan de kust liggen rond de 18 graden. Hou wel rekening met een vrij krachtige wind en drukwinden tot 80 km per uur. Pas vanavond wordt het rustiger.
8: Dit is Radio Noordzee.
19: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
20: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde dat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
6: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
20: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
6: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
20: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
6: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
20: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
6: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
20: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
6: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
20: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
6: Wat kost dit?
20: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Pooches, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Pooches een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
4: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
6: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
6: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
6: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
7: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
7: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
9: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
10: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
11: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei je moet iets met Ensor doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
5: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Essa Vents, dat is goed georganiseerd.
13: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
12: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
13: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
12: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
13: Ja, dat is juist want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
12: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
13: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Ostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
2: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
2: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Glenn Dangro.
5: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Antri Dumaré.
7: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wanten. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
9: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Pooches, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Pooches een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee. Dagklapper.
4: Om 7:30 vanavond organiseert de Bibliotheek van Echtegem een lezing rond migraine en dat in de Bibliotheek van Eernegem. Neurologe Adinda de Pauw geeft meer uitleg over migraine en dat in de Bib Eernegem. Die vind je in de Westkerkenstraat nummer 24. Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film On vous croit naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs Heen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. En dan nog dit. Siska brengt vanavond een gratis concert in het cultuurcafé van de Grote Post in Oostende. Zo, tot zover deze dagklapper. Straks ook nog het nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
6: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
5: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
6: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende en zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
8: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
9: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
10: Zij weten dat wij met de Grote Post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
11: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
12: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
5: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan? starten?
12: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval, Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
13: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
5: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
13: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
5: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
13: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
5: Is dat gratis?
13: Dat is gratis.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Gunter Nijfs.
15: Het is ik, Free. En ik luister naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
17: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Improbeer. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
18: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen

0: tunnen.
1: We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
2: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
3: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken, wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
4: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: We krijgen een regenachtige ochtend. Deze namiddag wordt het droger met enkele opklaringen. De maxima vandaag aan de kust liggen rond de 18 graden. Hou wel rekening met een vrij krachtige wind en drukwinden tot 80 km per uur. Pas vanavond wordt het rustiger.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
8: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
7: En hoe kan dat?
8: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
7: Dat hebt u hen gezegd?
8: Dat weten ze ondertussen, ja.
6: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
5: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Het Groot Oostends Hondenfestival van Pooches, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Pooches een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
10: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
11: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
12: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
13: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
15: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
14: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
15: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
14: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
15: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk, maar

0: Al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
0: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
1: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
0: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
1: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
0: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
1: Wat kost dit?
0: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
5: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
5: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
4: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
7: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
8: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
9: Al is dat meer regelmatig staan, dus met zelf ook of ten of andere. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue in een kurszaal te krijgen, ik vind dat al een eer.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
6: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
6: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
6: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het hele gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Ostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
2: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
2: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Joris Polet.
5: Ik ben André Durie.
6: Ik ben Kurt Kluis.
7: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
9: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
9: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
9: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
9: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Ostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de 2-jaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Om 7:30 vanavond organiseert de bibliotheek van Echtegem een lezing rond migraine en dat in de bibliotheek van Eernegem. Neurologe Adinda de Pauw geeft meer uitleg over migraine en dat in de Bib Eernegem. Die vind je in de Westkerkenstraat nummer 24. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film On vous croit naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. En dan nog dit. Siska brengt vanavond een gratis concert in het cultuurcafé van de Grote Post in Oostende. Zo, tot zover deze dagklapper. Straks ook nog het nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
4: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
6: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
7: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
8: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum een keer aan de beurt komt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
10: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
9: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens 1 keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
11: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
11: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
13: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
14: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
9: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
15: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
15: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
9: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
17: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burgers in te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
18: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
19: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: We krijgen een regenachtige ochtend. Deze namiddag wordt het droger met enkele opklaringen. De maxima vandaag aan de kust liggen rond de 18 graden. Hou wel rekening met een vrij krachtige wind en drukwinden tot 80 km per uur. Pas vanavond wordt het rustiger.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
20: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
20: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
3: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
20: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
3: Is dat gratis?
20: Dat is gratis.
1: Noordzee Regionieuws.
9: Het groot Oostends hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Tineke van Halemees.
22: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Frank Dierkens.
24: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
11: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
3: En hoe kan dat?
11: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
3: Dat hebt u hen gezegd?
11: Dat weten ze ondertussen, ja.
9: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
10: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
9: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En in dat nieuwe huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
5: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er zijn nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
6: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie je graag wil zien.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
7: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde dat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
3: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
7: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
7: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
3: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
7: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
3: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
7: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
3: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
7: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
3: Wat kost dit?
7: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
9: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
15: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad en we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
15: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
9: Tot zover dit regionieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
12: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
14: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
15: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
15: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
15: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienstmobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het groot Oostends hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Om 7:30 vanavond organiseert de bibliotheek van Echtegem een lezing rond migraine en dat in de bibliotheek van Eernegem. Neurologe Adinda de Pauw geeft meer uitleg over migraine en dat in de Bib Eernegem. Die vind je in de Westkerkenstraat nummer 24. Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film On vous croit naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs Heen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. En dan nog dit. Siska Siska brengt vanavond een gratis concert in het cultuurcafé van de Grote Post in Oostende. Zo, tot zover deze dagklapper. Straks ook nog het nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd Vanessa Vens, dat is goed georganiseerd.
4: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
4: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
4: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
4: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op Sas zal die nu ook verdwijnen.
6: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
7: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
8: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
10: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
9: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens 1 keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
11: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere Huis de Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
13: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Romina van Horen.
15: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
16: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
15: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
17: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
17: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
9: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Voor mij is dat een beetje te rustig, hé. Maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
14: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerkingssite van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt 1 grootschalige groene speelzone met 2 grootschalige toestellen ook.
18: Nu hebben we een hondenlosloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en de hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
7: We zijn start vandaag met 60 vaccins. Verdeeld jou over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: We krijgen een regenachtige ochtend. Deze namiddag wordt het droger met enkele opklaringen. De maxima vandaag aan de kust liggen rond de 18 graden. Hou wel rekening met een vrij krachtige wind en drukwinden tot 80 km per uur. Pas vanavond wordt het rustiger.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
19: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. Met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
19: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
9: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Eddy Grison.
22: Ik ben Dina Batti.
23: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
24: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval, Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
25: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
25: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
3: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
25: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
3: Is dat gratis?
25: Dat is gratis.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
10: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
9: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
4: Ja, er staat in Breden heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Breden.
5: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
6: Maar natuurlijk zullen wij tijdens gans het traject en project onze Bredenaars betrekken. De kinderen in de scholen, de Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
19: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
3: En hoe kan dat?
19: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg, en dat defect treedt op en zij...

0: tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Ostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
1: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
2: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
1: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
0: Tot zover dit regionieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
5: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
7: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer. En ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
9: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Een beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
2: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
9: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
2: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
9: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
2: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
9: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
2: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
9: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
2: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
9: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
2: Wat kost dit?
9: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Het Groot Ostends Hondenfestival van Poetjes, dat

0: eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Nieuws en info.
3: Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
4: Om 7:30 vanavond organiseert de Bibliotheek van Echtegem een lezing rond migraine en dat in de Bibliotheek van Eernegem. Neurologe Adinda de Pauw geeft meer uitleg over migraine en dat in de Bib Eernegem. Die vind je in de Westkerkenstraat nummer 24. Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film On vous croit naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs Heen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. En dan nog dit. Siska Siska brengt vanavond een gratis concert in het cultuurcafé van de Grote Post in Oostende. Zo, tot zover deze dagklapper. Straks ook nog het nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
5: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
0: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
5: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
0: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
5: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
7: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
8: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
9: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen, achter de revue, die man is zot.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
0: Regionieuws. Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
0: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
11: starten?
10: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
0: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd Vanessa Vens, dat is goed georganiseerd.
12: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
11: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
12: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
11: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
12: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
11: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
12: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
14: Het is ik, Free. En ik luister naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
16: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
5: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
11: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En Hoe lang blijven ze staan?
5: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
0: Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
18: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
19: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
20: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla en alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: We krijgen een regenachtige ochtend. Deze namiddag wordt het droger met enkele opklaringen. De maxima vandaag aan de kust liggen rond de 18 graden. Hou wel rekening met een vrij krachtige wind en drukwinden tot 80 km per uur. Pas vanavond wordt het rustiger.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
21: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone, om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het groot Oostends hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
23: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
24: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
25: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
26: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
11: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
26: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
2: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
4: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
2: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
0: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor 2 ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
7: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
19: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval, Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
8: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
11: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
8: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
11: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
8: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
11: Is dat gratis?
8: Dat is gratis.
1: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
5: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
11: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
5: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
0: Tot zover dit regionieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
10: Ik ben Haris Brataneus.
12: Ik ben Christophe Vermeijden.
13: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
26: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een 2 dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
11: En hoe kan dat?
26: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
11: Dat hebt u hen gezegd?
26: Dat weten ze ondertussen, ja.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de 2-jaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust.
10: Noordzee, dagklapper.
12: Om 7:30 vanavond organiseert de bibliotheek van Echtegem een lezing rond migraine en dat in de bibliotheek van Eernegem. Neurologe Adinda de Pauw geeft meer uitleg over migraine en dat in de Bib Eernegem. Die vind je in de Westkerkenstraat nummer 24. Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film On vous croit naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs Heen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. En dan nog dit. Siska Siska brengt vanavond een gratis concert in het cultuurcafé van de Grote Post in Oostende. Zo, tot zover deze dagklapper. Straks ook nog het nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
14: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
11: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
14: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
11: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
14: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
11: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
14: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
11: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
14: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
11: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
14: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
11: Wat kost dit?
14: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen, dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt en dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt. Hè.
19: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook, die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
15: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
2: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
11: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
2: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
0: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
11: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
5: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
11: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
5: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
11: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
5: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Björn Amsteeuw.
17: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
18: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
20: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Hoorn.
5: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad en we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
11: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
5: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
0: Tot zover dit regionieuws.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
4: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
16: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast ons woonzorgcentrum Jacques Maas.
21: Om het in het Oostens te zeggen, bluf de kot.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: We krijgen een regenachtige ochtend. Deze namiddag wordt het droger met enkele opklaringen. De maxima vandaag aan de kust liggen rond de 18 graden. Hou wel rekening met een vrij krachtige wind en drukwinden tot 80 km per uur. Pas vanavond wordt het rustiger.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
7: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
11: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
7: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
11: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
7: Ja, dat is juist want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
11: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
7: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
3: Dit is Radio Noordzee.
10: Noordzee Regionieuws.
0: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
23: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Rani van Landegem.
25: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklop. Wat is er precies beslist?
24: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone, om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
10: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
2: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
11: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
2: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
0: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Elk terras in Rotmiddelkerke mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
19: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen problemen mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
6: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
8: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
10: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
9: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op het strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
11: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
9: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
12: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
5: Maar we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
11: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
5: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
0: Tot zover dit regionieuws.
13: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
15: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
17: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
13: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: Oostende start met mobiele recyclageparken, schepen voor afval. Judith Ooms, wat is een mobiel recyclagepark?
18: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
11: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
18: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
11: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
18: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
11: Is dat gratis?
18: Dat is gratis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Pooches, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Pooches een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws. Nieuws en info.
2: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Om 7:30 vanavond organiseert de bibliotheek van Echtegem een lezing rond migraine en dat in de bibliotheek van Eernegem. Neurologe Adinda de Pauw geeft meer uitleg over migraine en dat in de Bib Eernegem. Die vind je in de Westkerkenstraat nummer 24. Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film On vous croit naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. En dan nog dit. Siska brengt vanavond een gratis concert in het cultuurcafé van de Grote Post in Oostende. Zo, tot zover deze dagklapper. Straks ook nog het nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd. Burgemeester John Crombé, wat is daar het verhaal achter?
5: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
4: En hoe kan dat?
5: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
4: Dat hebt u hen gezegd?
5: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
7: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
8: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
9: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
4: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
9: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
10: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
11: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn. Men is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
4: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
11: Voor een patiënt is het

0: Connectgroep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
1: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
0: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
1: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
0: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connectgroep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
1: Wat kost dit?
0: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Olivier Vervaake, Koga Baulier.
4: Ik ben David Nases.
5: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeure.
6: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
8: Maar we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
8: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
7: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
9: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
10: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: We krijgen een regenachtige ochtend. Deze namiddag wordt het droger met enkele opklaringen. De maxima vandaag aan de kust liggen rond de 18 graden. Hou wel rekening met een vrij krachtige wind en drukwinden tot 80 km per uur. Pas vanavond wordt het rustiger.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
8: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk Beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe?

0: lang blijven ze staan?
1: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
0: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
1: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het Groot Oostends Hondenfestival van Pooches, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Pooches een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
5: Ik ben Timmy van Assen.
6: Hello, I'm Dario Durja.
7: Ik ben Frank Jonbloed.
8: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd Vanessa Vens, dat is goed georganiseerd.
10: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
0: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
10: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
0: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
10: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein, dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus, dat je broer studeert niet graag en jij wel, dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
0: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
10: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig, de enige plek waar het niet kan, momenteel is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
2: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
11: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
0: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
11: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
3: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostense bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
12: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
13: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs een Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn, ook voor de buurt.
14: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
15: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone, om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Regionieuws.
3: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
1: Maar we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
0: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
1: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Tot zover dit regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
17: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
19: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
20: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
0: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
20: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het Groot Oostends Hondenfestival van Pooches, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Pooches een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
21: Om 7:30 vanavond organiseert de Bibliotheek van Echtegem een lezing rond migraine en dat in de Bibliotheek van Eernegem. Neurologe Adinda de Pauw geeft meer uitleg over migraine en dat in de Bib Eernegem. Die vind je in de Westkerkenstraat nummer 24. Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film On vous croit naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. En dan nog dit. Siska Siska brengt vanavond een gratis concert in het cultuurcafé van de Grote Post in Oostende. Zo, tot zover deze dagklapper. Straks ook nog het nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
22: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
0: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
22: inderdaad. Of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
0: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
22: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
0: Is dat gratis?
22: Dat is gratis.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
6: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
7: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
23: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat. Ik volg de procedures. U was te laat en dat kan gebeuren. Uw vergissen is menselijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
11: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
0: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
11: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
3: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
20: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
0: En hoe kan dat?
20: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hè, is ondertussen terug weg en dat effect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen, hè, van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
0: Dat hebt u hen gezegd?
20: Dat weten ze ondertussen, ja.
3: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
25: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Rani van Wandegem.
8: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Ostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
1: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
0: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
1: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden en deze dokken.
12: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
24: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
25: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: We krijgen een regenachtige ochtend. Deze namiddag wordt het droger met enkele opklaringen. De maxima vandaag aan de kust liggen rond de 18 graden. Hou wel rekening met een vrij krachtige wind en drukwinden tot 80 km per uur. Pas vanavond wordt het rustiger.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
26: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
0: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
26: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
0: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
26: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
0: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
26: Ja, dat klopt. Wij werken samen met ConnectGroep. ConnectGroep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, Want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
0: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
26: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
0: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
26: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
0: Wat kost dit?
26: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het Groot Oostends Hondenfestival van Pooches, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Pooches een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Björn Anseeuw.
13: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
14: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
15: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
1: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
0: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
1: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
0: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
1: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
2: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
11: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
0: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
10: praten?
11: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
3: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
10: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
16: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen, dus uiteindelijk onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders, infrastructuur moet op orde zijn.
17: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag en die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
18: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
0: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
18: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
0: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
18: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
0: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
18: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
1: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
0: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
1: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Tot zover dit regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
6: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Rani van Wandegem.
19: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
7: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Pooches, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Pooches een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Om 7:30 vanavond organiseert de Bibliotheek van Echtegem een lezing rond migraine en dat in de Bibliotheek van Eernegem. Neurologe Adinda de Pauw geeft meer uitleg over migraine en dat in de Bib Eernegem. Die vind je in de Westkerkenstraat nummer 24. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film On vous croit naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. En dan nog dit. Siska brengt vanavond een gratis concert in het cultuurcafé van de Grote Post in Oostende. Zo, tot zover deze dagklapper. Straks ook nog het nieuws.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
5: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
4: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
5: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
7: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
8: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stukken, de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
9: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
4: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
10: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval, Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
11: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
4: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
11: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
4: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
11: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
4: Is dat gratis?
11: Dat is gratis.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Olivier Vervaake, Koga Baulier.
13: Ik ben David Nassus.
14: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeure.
15: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
16: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
4: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
16: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
7: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
8: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de 2 stukken, de 2 stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
9: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: We krijgen een regenachtige ochtend. Deze namiddag wordt het droger met enkele opklaringen. De maxima vandaag aan de kust liggen rond de 18 graden. Hou wel rekening met een vrij krachtige wind en drukwinden tot 80 km per uur. Pas vanavond wordt het rustiger.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
5: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
4: En hoe kan dat?
5: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
4: Dat hebt u hen gezegd?
5: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Pooches, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Pooches een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Eddy Grison.
18: Ik ben Dina Batti.
19: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
20: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Katalin den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
21: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
4: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
21: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
4: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
21: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
4: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
21: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, Want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
4: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
21: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
4: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
21: Wij hebben een gedeelteam met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die eigenlijk de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
4: Wat kost dit?
21: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
4: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
10: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten.

0: Als je hier naar het casino van Oostende komt, enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal, de vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
1: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben en een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
6: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
5: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
6: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
5: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
6: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Hoorn.
6: Maar we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
7: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst?

0: Hoe lang blijven ze staan?
1: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
2: Tot zover dit regionieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijen.
5: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
6: Ik ben Danik Menne.
7: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
8: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
10: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
0: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
10: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
0: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
10: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
0: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
10: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
9: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
11: Om 7:30 vanavond organiseert de Bibliotheek van Echtegem een lezing rond migraine en dat in de Bibliotheek van Eernegem. Neurologe Adinda de Pauw geeft meer uitleg over migraine en dat in de BIP Eernegem. Die vind je in de Westkerkenstraat nummer 24. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film On vous croit naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. En dan nog dit. Siska Siska brengt vanavond een gratis concert in het cultuurcafé van de Grote Post in Oostende. Zo, tot zover deze dagklapper. Straks ook nog het nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
12: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere Huis de Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone, om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
13: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
14: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
15: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
16: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
15: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
2: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
17: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
0: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
17: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Willy Sommers.
19: Ik ben Romina van Horen.
20: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
21: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
2: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd 600.000 euro geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
1: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
0: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
1: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
2: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
22: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
23: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: We krijgen een regenachtige ochtend. Deze namiddag wordt het droger met enkele opklaringen. De maxima vandaag aan de kust liggen rond de 18 graden. Hou wel rekening met een vrij krachtige wind en drukwinden tot 80 km per uur. Pas vanavond wordt het rustiger.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
24: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
0: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
24: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
0: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
24: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er 1 vast moment zijn per maand.
0: Is dat gratis?
24: Dat is gratis.
9: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Groot Oostends Hondenfestival van Pooches, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Pooches een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de 2-jaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Tineke van Halemees.
26: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Frank Dierkens.
28: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd. Burgemeester John Crombé, wat is daar het verhaal achter?
17: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
0: En hoe kan dat?
17: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
0: Dat hebt u hen gezegd?
17: Dat weten ze ondertussen, ja.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
4: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
15: Wel, het is een heel rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
0: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
15: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
2: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
8: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en Dagen vinden ons eigenlijk heel vlot.
10: Ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
11: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
12: Vermogensstormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
9: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
1: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
0: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
1: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
0: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
1: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
0: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
1: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
0: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
1: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
0: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
1: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die eigenlijk de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
0: Wat kost dit?
1: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
6: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
13: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
0: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
13: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
2: Tot zover dit regionieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk de Grauwe.
16: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
18: Ik ben Nancy Bourquigny.
19: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Dit is Radio Noordzee.
0: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
13: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
0: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
13: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
0: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
13: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
22: Nieuws en info aan de kust.
23: Thuis aan de kust.
22: Radio Noordzee.
27: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de 2-jaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
22: Nieuws en info.
27: Nieuws en info aan de kust.
22: Radio Noordzee.
27: Noordzee, dagklapper.
29: Om 7:30 vanavond organiseert de Bibliotheek van Echtegem een lezing rond migraine en dat in de Bibliotheek van Eernegem. Neurologe Adinda de Pauw geeft meer uitleg over migraine en dat in de Bib Eernegem. Die vind je in de Westkerkenstraat nummer 24. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film On vous croit naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs Heen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. En dan nog dit. Siska Siska brengt vanavond een gratis concert in het cultuurcafé van de Grote Post in Oostende. Zo, tot zover deze dagklapper. Straks ook nog het nieuws.
21: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
30: Ja. Er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
0: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
30: Ja. Op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
0: Jullie willen niet dat Oostense studenten zonder plek zitten.
30: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
0: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
30: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
5: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
7: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
14: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
15: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
0: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
15: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
2: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens 1 keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
21: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
17: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone, om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
25: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
26: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Ostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
13: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
0: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
13: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
2: Tot zover dit regionieuws.
27: Noordzee regionieuws.
2: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Ostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
13: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad en we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
0: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
13: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
2: Tot zover dit regionieuws.
27: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
6: Ik ben Haris Brataneus.
8: Ik ben Christopher Meijer.
9: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
27: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
10: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
0: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
10: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
0: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
10: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
0: Is dat gratis?
30: Dat is gratis.
21: Radio Noordzee.
27: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Radio Noordzee.
27: Noordzee, dagklapper.
29: Om 7:30 vanavond organiseert de Bibliotheek van Echtegem een lezing rond migraine en dat in de Bibliotheek van Eernegem. Neurologe Adinda de Pauw geeft meer uitleg over migraine en dat in de Bib Eernegem. Die vind je in de Westkerkenstraat nummer 24. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film On vous croit naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. En dan nog dit. Siska Siska brengt vanavond een gratis concert in het cultuurcafé van de Grote Post in Oostende. Zo, tot zover deze dagklapper. Straks ook nog het nieuws.
27: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd. Burgemeester John Crombé, wat is daar het verhaal achter?
6: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
0: En hoe kan dat?
6: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
0: Dat hebt u hen gezegd?
6: Dat weten ze ondertussen, ja.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
27: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de €10.000 overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
11: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal, de vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
12: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben en een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
27: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
15: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
0: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
15: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
2: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
21: Dit is Radio Noordzee.
27: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
4: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
0: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
4: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
0: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
4: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
0: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
4: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
0: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
4: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
0: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
4: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
0: Wat kost dit?
4: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
27: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
7: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
16: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
27: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
13: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
0: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
13: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
2: Tot zover dit regionieuws.
27: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
17: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
18: We hebben een Oostendse kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
19: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
20: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
27: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
2: Morgen vrijdag aan de kust veel zon tijdens de ochtend. Daarna wat wolken en kans op een bui. Temperaturen rond de 18 graden. Ook zaterdag krijgen we veel wolken, enkele opklaringen en kans op een buitje.
27: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Dit is Radio Noordzee.
0: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
13: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
0: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
13: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
0: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
13: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienstmobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het hele gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
27: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
27: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Simon Buijsen.
9: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
10: Ik ben Jean-Marie Barra.
22: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zee. En ik luister naar Radio Noordzee.
21: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongerenschepen voor jeugd van SAVENS. Dat is goed georganiseerd.
9: Ja, er is zelfs een reservatie.

0: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
0: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
2: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
2: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
5: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
6: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
7: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
8: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
10: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende

0: De buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Ostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
4: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
5: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
4: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Tot zover dit regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Simon Buijsen.
7: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
8: Ik ben Jean-Marie Barra.
9: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
11: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
5: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
11: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de 2-jaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
8: Om 7:30 vanavond organiseert de Bibliotheek van Echtegem een lezing rond migraine en dat in de Bibliotheek van Eernegem. Neurologe Adinda de Pauw geeft meer uitleg over migraine en dat in de Bib Eernegem. Die vind je in de Westkerkenstraat nummer 24. Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film On vous croit naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. En dan nog dit. Siska brengt vanavond een gratis concert in het cultuurcafé van de Grote Post in Oostende. Zo, tot zover deze dagklapper. Straks ook nog het nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
12: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... Nee, per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
5: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
12: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
5: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
12: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke wijk zal er één vast moment zijn per maand.
5: Is dat gratis?
12: Dat is gratis.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido geeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije school, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
14: Ik ben een familiemens. Heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in de mens. Een mens korter is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
15: Voor mij, de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de Belém, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een driemaster.
16: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
17: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
5: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
17: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
3: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: De voorbije weken heeft de Vollevent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
11: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vollevent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vollevent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
5: En hoe kan dat?
11: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vollevent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
5: Dat hebt u hen gezegd?
11: Dat weten ze ondertussen, ja.
3: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Maxim Dong.
19: Ik ben Brenda Linskens.
20: Ik ben Bart Versleus.
21: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
4: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
5: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
4: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
22: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brenen en de Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
23: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
24: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
25: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
3: Morgen vrijdag aan de kust veel zon tijdens de ochtend, daarna wat wolken en kans op een bui. Temperaturen rond de 18 graden. Ook zaterdag krijgen we veel wolken, enkele opklaringen en kans op een buitje.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
10: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Katalin den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
0: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
5: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
0: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
5: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
0: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
5: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
0: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
5: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
0: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
5: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
0: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
5: Wat kost dit?
0: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
7: Ik ben Timmy van Assen.
9: Hello, I'm Dario Durda.
18: Ik ben Frank Jongbloed.
20: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
5: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
26: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
5: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
26: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
5: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
26: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zo'n personen zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
2: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
2: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
5: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat tas blijft.
2: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op €590.000.
6: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar en er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeggebracht heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
8: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
8: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat Oostense studenten zonder plek zitten.
8: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
8: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
9: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
9: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Willy Sommers.
11: Ik ben Romina van Horen.
12: Ik ben Annick Harsbeke. Ik kom van Oudenburg.
13: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
14: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de 2-jaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
11: Om 7:30 vanavond organiseert de bibliotheek van Echtegem een lezing rond migraine en dat in de bibliotheek van Eernegem. Neurologe Adinda de Pauw geeft meer uitleg over migraine en dat in de BIP Eernegem. Die vind je in de Westkerkenstraat nummer 24. Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film On vous croit naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. En dan nog dit. Siska Siska brengt vanavond een gratis concert in het cultuurcafé van de Grote Post in Oostende. Zo, tot zover deze dagklapper. Straks ook nog het nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
15: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
15: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmalen aan zijn zus gericht. Dus telkenmalen hij naar Brussel ging.
16: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vliesje zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
17: In Middelkerk investeert minimum een €30 miljoen. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
18: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
2: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
2: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
8: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
8: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
8: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Was er misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
3: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
8: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
3: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
8: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
3: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
8: Dat kan op onze website.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
16: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
21: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
9: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden? Hoeveel passanten zijn daar? Zijn er daar toch uitschieters? Straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
9: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook de sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
5: Iedere keer als ik met Arno op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar allee. En hij zei dan, ja, check it out.
6: De Karl Marx, die zijn manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat dat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Morgen vrijdag aan de kust veel zon tijdens de ochtend. Daarna wat wolken en kans op een bui. Temperaturen rond de 18 graden. Ook zaterdag krijgen we veel wolken, enkele opklaringen en kans op een buitje.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
15: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
3: En hoe kan dat?
15: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen, hè, van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen, en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
3: Dat hebt u hen gezegd?
15: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
23: Ik ben Haris Brataneus.
24: Ik ben Christopher Meijer.
25: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
26: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
3: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
26: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
26: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
3: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
26: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
3: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
26: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
3: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
26: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
3: Wat kost dit?
26: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
10: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
11: Noordzee regionieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
2: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten.
2: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben we met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
4: Dit is niet van Bart Tommelijn. Dit is het ontbijt van de burgemeester. Nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
13: Maar we zijn de stad met het meeste streekproducten. Dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen. Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen dat we hebben en we mogen tonen.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
9: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
9: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
9: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Ostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Hoorn.
9: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad en we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
9: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
14: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
17: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongerenschepen voor jeugd van SAVENS. Dat is goed georganiseerd.
16: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaatje

0: Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
0: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee. Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
6: Om 7:30 vanavond organiseert de Bibliotheek van Echtegem een lezing rond migraine en dat in de Bibliotheek van Eernegem. Neurologe Adinda de Pauw geeft meer uitleg over migraine en dat in de Bib Eernegem. Die vind je in de Westkerkenstraat nummer 24. Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film On vous croit naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. En dan nog dit. Siska brengt vanavond een gratis concert in het cultuurcafé van de Grote Post in Oostende. Zo, tot zover deze dagklapper. Straks ook nog het nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
7: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik in onze pamper.
9: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
10: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
11: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendale 1.
12: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
13: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
13: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
4: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel.

0: Het Oostense bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
4: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
4: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Maxim Dong.
6: Ik ben Brenda Linskens.
7: Ik ben Bart Versluis.
8: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
9: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
9: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
0: Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het gaat over het stuk zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
9: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
5: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
7: Maar goed, je hebt altijd tegen iedereen het grote gelijk gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
11: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen verspreid over 7 momenten deze week deel aan deze klassenquiz.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Morgen vrijdag aan de kust veel zon tijdens de ochtend, daarna wat wolken en kans op een bui. Temperaturen rond de 18 graden. Ook zaterdag krijgen we veel wolken, enkele opklaringen en kans op een buitje.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
12: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
12: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
12: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
3: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
12: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
3: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
12: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
3: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
12: Dat kan op onze website.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de 2-jaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
14: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Servaas Buisgaard.
16: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd. Burgemeester John Crombé, wat is daar het verhaal achter?
4: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vollevan is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig. Waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling. Waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vollevan in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen. En dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
3: En hoe kan dat?
4: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vollevan hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg, en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen, hè, van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen, en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
3: Dat hebt u hen gezegd?
4: Dat weten ze ondertussen, ja.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
1: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
15: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
15: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
0: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het is de bedoeling om in Mariakerke 1 of 2 TikTok boots te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
17: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
18: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
19: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
20: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
6: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn. Men is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. En een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
3: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
6: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
6: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
3: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
6: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
3: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
6: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
3: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
6: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
3: Wat kost dit?
6: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
1: Regionieuws.
0: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en de Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
9: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad en we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
9: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
0: Tot zover dit regionieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
21: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
9: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
9: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
9: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienstmobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Pooches, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Pooches een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Om 7:30 vanavond organiseert de bibliotheek van Echtegem een lezing rond migraine en dat in de bibliotheek van Eernegem. Neurologe Adinda de Pauw geeft meer uitleg over migraine en dat in de Bib Eernegem. Die vind je in de Westkerkenstraat nummer 24. Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film On vous croit naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. En dan nog dit. Siska brengt vanavond een gratis concert in het cultuurcafé van de Grote Post in Oostende. Zo, tot zover deze dagklapper. Straks ook nog het nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Vanessa Vens. Dat is goed georganiseerd.
4: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
4: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
4: Ja, dat is juist wat iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
4: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmalen aan zijn zus gericht. Dus telkenmalen hij naar Brussel ging.
6: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vliesje zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
7: In Middelkerk investeert een minimum een €30 miljoen. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
8: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
10: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
9: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
11: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Eddy Grison.
14: Ik ben Dina Batti.
15: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
16: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Ostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
17: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
17: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
9: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
19: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak er ook voor.
20: De dactylozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
21: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Nercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven. Hè? Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
9: Morgen vrijdag aan de kust veel zon tijdens de ochtend. Daarna wat wolken en kans op een bui. Temperaturen rond de 18 graden. Ook zaterdag krijgen we veel wolken, enkele opklaringen en kans op een buitje.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
22: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
22: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
9: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
14: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Romina van Horen.
24: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
25: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
24: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
17: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
17: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
17: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
3: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
17: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
3: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
17: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
3: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
17: Dat kan op onze website.
1: Noordzee Regio Nieuws.
9: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
4: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de Stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
4: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
9: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Van nog een keer, preuteluten, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het kurszaal in Oostende gaan spelen. En dat een volle avondshow gaat zien.
7: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog 3 andere schepenen.
8: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op één paard.
10: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd. Burgemeester John Crombé, wat is daar het verhaal achter?
22: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
3: En hoe kan dat?
22: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
3: Dat hebt u hen gezegd?
22: Dat weten ze ondertussen, ja.
9: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee Regio Nieuws.
9: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Ostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
17: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
17: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
9: Tot zover dit regionieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Matthijven.
12: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
11: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
15: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
3: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
15: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
15: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
3: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
15: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
3: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
15: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
3: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
15: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
3: Wat kost dit?
15: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
5: Noordzee Regio Nieuws.
9: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
0: Om 7:30 vanavond organiseert de Bibliotheek van Echtegem een lezing rond migraine en dat in de Bibliotheek van Eernegem. Neurologe Adinda de Pauw geeft meer uitleg over migraine en dat in de Bib Eernegem. Die vind je in de Westkerkenstraat nummer 24. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film On vous croit naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. En dan nog dit. Siska Siska brengt vanavond een gratis concert in het cultuurcafé van de Grote Post in Oostende. Zo, tot zover deze dagklapper. Straks ook nog het nieuws.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
17: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
17: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
17: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienstmobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het hele gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
16: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn. En ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
18: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
19: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sazatorre die op zoek gaan achter een schat.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
4: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
4: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
9: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van SAVENS. Dat is goed georganiseerd.
12: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
12: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten

0: Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Ostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
2: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
2: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Bredene willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
5: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
6: We hebben die gouden sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
7: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Bredene.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Morgen vrijdag aan de kust veel zon tijdens de ochtend, daarna wat wolken en kans op een bui. Temperaturen rond de 18 graden. Ook zaterdag krijgen we veel wolken, enkele opklaringen en kans op een buitje.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
9: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Ostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de 2-jaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
11: Ik ben Michael van Nie.
10: Hallo, ik ben

0: Louise Carton.
1: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
4: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
4: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
2: Het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
2: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrekerk, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot Termen Palace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
5: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hans de Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
6: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen, dat is toch een kostprijs van een 60.000 euro, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
9: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
8: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
9: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
8: daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
9: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
8: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
9: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
8: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
9: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
8: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
9: Dat kan op onze website.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
10: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
8: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
10: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
11: Ik ben Michael van Nie.
12: Hallo, ik ben Louise Carton.
13: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen nog Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: De voorbije weken heeft de Vollevent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
14: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vollevent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vollevent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een 2-tal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
8: En hoe kan dat?
14: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de volle van hier is, wat hij regelmatig doet, hè, is ondertussen terug weg en dat effect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen, hè, van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen, en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld. Maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
8: Dat hebt u hen gezegd?
14: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het groot Oostends hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
11: Om 7:30 vanavond organiseert de Bibliotheek van Echtegem een lezing rond migraine en dat in de Bibliotheek van Eernegem. Neurologe Adinda de Pauw geeft meer uitleg over migraine en dat in de Bib Eernegem. Die vind je in de Westkerkenstraat nummer 24. Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film On vous croit naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. En dan nog dit. Siska brengt vanavond een gratis concert in het cultuurcafé van de Grote Post in Oostende. Zo, tot zover deze dagklapper. Straks ook nog het nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
15: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
8: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
15: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
8: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
15: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
8: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
15: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
8: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
15: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
8: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
15: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
8: Wat kost dit?
15: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
17: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
18: Op de Torhoutse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
2: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
2: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
10: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
8: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
10: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
8: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
10: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Iedereen Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Charlotte Verkeijn.
20: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
21: Ik ben Danik Menne.
22: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
23: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
10: Maar we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
8: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
10: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
25: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verderzetten.
26: In het Bureau van Toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekbietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
27: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes. Eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes? 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Morgen vrijdag aan de kust veel zon tijdens de ochtend. Daarna wat wolken en kans op een bui. Temperaturen rond de 18 graden. Ook zaterdag krijgen we veel wolken, enkele opklaringen en kans op een buitje.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
28: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
8: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
28: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
8: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
28: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
8: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
28: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Matthijven.
5: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
4: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
6: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
2: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
2: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
9: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredens-zwerfkattenbeleid op te starten.
11: We zijn nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
12: Dikwijls vergeten mensen dat er tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende twee aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
13: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. Met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
8: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
13: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Ostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
2: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
2: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn Anseeuw.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
6: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
7: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
9: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
9: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
9: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
3: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
9: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
3: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
9: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
3: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
9: Dat kan op onze website.
0: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: Om 7:30 vanavond organiseert de Bibliotheek van Echtegem een lezing rond migraine en dat in de Bibliotheek van Eernegem. Neurologe Adinda de Pauw geeft meer uitleg over migraine en dat in de Bib Eernegem. Die vind je in de Westkerkenstraat nummer 24. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film On vous croit naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. En dan nog dit. Siska brengt vanavond een gratis concert in het cultuurcafé van de Grote Post in Oostende. Zo, tot zover deze dagklapper. Straks ook nog het nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd. Burgemeester John Crombé, wat is daar het verhaal achter?
10: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
3: En hoe kan dat?
10: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
3: Dat hebt u hen gezegd?
10: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
12: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zitten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
13: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
14: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen een tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
15: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
15: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostense bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
16: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
3: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
16: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
16: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
3: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
16: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking. Want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
3: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
16: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
3: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
16: Wij hebben een gedeelteam met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
3: Wat kost dit?
16: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
18: Ik ben Kirby Hallemees.
19: Ik ben Gaël Bouzin.
20: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en de Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
2: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
2: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
19: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
21: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Morgen vrijdag aan de kust veel zon tijdens de ochtend. Daarna wat wolken en kans op een bui. Temperaturen rond de 18 graden. Ook zaterdag krijgen we veel wolken, enkele opklaringen en kans op een buitje.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
2: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
2: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
2: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het hele gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de 2-jaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Dirk Matthijven.
23: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
24: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van SAVENS. Dat is goed georganiseerd.
23: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
23: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
23: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
23: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
8: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
5: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
15: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk

0: van tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostense bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
3: Dit klopt. Er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
4: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
5: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
8: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Regionieuws.
0: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
9: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad en we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar toch

0: uitschieters, een straat waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
0: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
2: Tot zover dit regionieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben George Keters.
5: Ik ben Carolien de Vriend.
6: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
7: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
1: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
7: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee. Noordzee, dagklapper.
9: Om 7:30 vanavond organiseert de Bibliotheek van Echtegem een lezing rond migraine en dat in de Bibliotheek van Eernegem. Neurologe Adinda de Pauw geeft meer uitleg over migraine en dat in de Bib Eernegem. Die vind je in de Westkerkenstraat nummer 24. Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film On vous croit naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. En dan nog dit. Siska brengt vanavond een gratis concert in het cultuurcafé van de Grote Post in Oostende. Zo, tot zover deze dagklapper. Straks ook nog het nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
0: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
0: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
0: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het ziet zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
1: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
0: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
1: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
0: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
1: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
0: Dat kan op onze website.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, van ja, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
10: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar een bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
11: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
12: Ik heb ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat ik me stond met deze marchandise aan deze been.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
13: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
13: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
8: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
7: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: En hoe kan dat?
7: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de vol-au-vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld. Maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
1: Dat hebt u hen gezegd?
7: Dat weten ze ondertussen, ja.
8: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Björn Anseeuw.
15: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
16: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
17: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
8: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
0: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad en we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
0: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
8: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
18: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
19: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
8: Morgen vrijdag aan de kust veel zon tijdens de ochtend. Daarna wat wolken en kans op een bui. Temperaturen rond de 18 graden. Ook zaterdag krijgen we veel wolken, enkele opklaringen en kans op een buitje.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
20: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde dat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. En een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
1: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
20: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
20: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
20: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
1: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
20: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
1: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
20: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
1: Wat kost dit?
20: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
8: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabaulier.
21: Ik ben David Nassus.
22: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
23: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
0: Wel, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
0: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
0: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
8: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
13: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
13: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
8: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En we gaan dat duinengebied gaan we doortrekken, zodanig dat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
6: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
9: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Ieperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar 3 grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
21: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Essa Vents, dat is goed georganiseerd.
0: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
1: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
0: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
0: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein.
7: Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
7: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
10: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
0: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
0: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
10: Tot zover dit Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
12: Ik ben Stefan Tange.
24: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
25: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
26: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
27: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
10: Het Groot Oostends Hondenfestival van Pooches, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Pooches een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
28: Om 7:30 vanavond organiseert de bibliotheek van Echtegem een lezing rond migraine en dat in de bibliotheek van Eernegem. Neurologe Adinda de Pauw geeft meer uitleg over migraine en dat in de Bib Eernegem. Die vind je in de Westkerkenstraat nummer 24. Vanavond om 17:15 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film On vous croit naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. En dan nog dit. Siska Siska brengt vanavond een gratis concert in het cultuurcafé van de Grote Post in Oostende. Zo, tot zover deze dagklapper. Straks ook nog het nieuws.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
5: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
1: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
5: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
14: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
15: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
16: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei je moet iets met Ensor doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
17: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
13: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
13: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
17: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
7: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
7: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
7: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
1: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
7: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
1: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
7: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
1: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
7: Dat kan op onze website.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
6: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Romina van Horen.
18: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
19: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
18: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
20: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
0: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden? Hoeveel passanten zijn daar? Zijn er daar toch uitschieters? Straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
0: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
20: Tot zover dit regionieuws.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
11: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
21: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum, het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
20: Morgen vrijdag aan de kust veel zon tijdens de ochtend, daarna wat wolken en kans op een bui. Temperaturen rond de 18 graden. Ook zaterdag krijgen we veel wolken, enkele opklaringen en kans op een buitje.
8: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De voorbije weken heeft de Vollevan, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
5: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vollevan is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vollevan in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: En hoe kan dat?
5: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vollevan hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
1: Dat hebt u hen gezegd?
5: Dat weten ze ondertussen, ja.
20: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
8: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
20: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Stefan Tange.
23: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
24: Ik ben Rudy de Meijer.
25: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Dit is Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
26: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
1: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
26: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
26: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
26: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
1: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
26: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
1: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
26: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die eigenlijk de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
1: Wat kost dit?
26: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
13: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
10: Noordzee regionieuws.
20: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
14: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
14: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
20: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
16: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
24: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
27: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
28: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moeki in onze kop.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
20: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten.
0: Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normand Park op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
4: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
4: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2 maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
4: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
6: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad en we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
4: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2 maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
6: Tot zover dit regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
17: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gaël Bouzin.
19: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Vanessa Vents. Dat is goed georganiseerd.
29: Ja,
5: Er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
1: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
5: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Jullie willen niet dat Oostense studenten zonder plek zitten.
5: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
5: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig de enige plek waar

0: culturen erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
2: Om 7:30 vanavond organiseert de bibliotheek van Echtegem een lezing rond migraine en dat in de bibliotheek van Eernegem. Neurologe Adinda de Pauw geeft meer uitleg over migraine en dat in de Bib Eernegem. Die vind je in de Westkerkenstraat nummer 24. Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film On vous croit naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs Heen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. En dan nog dit. Siska brengt vanavond een gratis concert in het cultuurcafé van de Grote Post in Oostende. Zo, tot zover deze dagklapper. Straks ook nog het nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
5: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook voor mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
7: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
8: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
9: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
4: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
9: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
0: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
10: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we

0: meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. Met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
1: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
0: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gael Bouzin.
6: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
7: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
8: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
8: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
7: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
10: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
11: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
7: Morgen vrijdag aan de kust veel zon tijdens de ochtend. Daarna wat wolken en kans op een bui. Temperaturen rond de 18 graden. Ook zaterdag krijgen we veel wolken, enkele opklaringen en kans op een buitje.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
12: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
13: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. een van de blikvangers is die GFT-bak.
8: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
8: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het ziet zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
1: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
8: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
1: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
8: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
1: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
8: Dat kan op onze website.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
5: Ik ben Lut van de Kastelen.
14: Ik ben Patrick Jansen.
15: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
0: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: En hoe kan dat?
0: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hè, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen, hè, van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
1: Dat hebt u hen gezegd?
0: Dat weten ze ondertussen, ja.
7: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
16: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
16: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
7: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
18: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
19: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
20: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
21: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt en we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
12: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
22: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
1: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
22: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
22: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
22: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
1: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
22: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
1: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
22: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
1: Wat kost dit?
22: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Noordzee regionieuws.
9: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
23: Maar we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
23: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
9: Tot zover dit regionieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Stefan Tange.
25: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
26: Ik ben Rudy de Meijer.
27: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
23: Wel, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
23: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
23: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zo'n personen zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het hele gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Pooches, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Pooches een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Om 7:30 vanavond organiseert de Bibliotheek van Echtegem een lezing rond migraine en dat in de Bibliotheek van Eernegem. Neurologe Adinda de Pauw geeft meer uitleg over migraine en dat in de Bib Eernegem. Die vind je in de Westkerkenstraat nummer 24. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film On vous croit naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. En dan nog dit. Siska brengt vanavond een gratis concert in het cultuurcafé van de Grote Post in Oostende. Zo, tot zover deze dagklapper. Straks ook nog het nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Vanessa Vens. Dat is goed georganiseerd.
4: Ja. Er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
1: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
4: Ja. Op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
4: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
4: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt. Hè.
6: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
7: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
8: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
8: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostense bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
10: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
13: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
15: Ik ben Asiloen en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
17: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
9: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
17: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit regionieuws.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de harnaalkroket verdwenen is.
8: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
6: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
19: Ja, er zijn 2 nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. 1, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Morgen vrijdag aan de kust veel zon tijdens de ochtend. Daarna wat wolken en kans op een bui. Temperaturen rond de 18 graden. Ook zaterdag krijgen we veel wolken, enkele opklaringen en kans op een buitje.
16: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
20: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
9: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
20: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
16: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Pooches, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Pooches een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
22: Ik ben Kirby Hallemees.
23: Ik ben Gaël Bouzin.
24: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
16: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
25: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
9: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
25: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
9: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
25: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Was er misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
9: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
25: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
9: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
25: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
9: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
25: Dat kan op onze website.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
2: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
2: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
5: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is ja, van Preutle dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
6: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
7: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
8: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
3: En hoe kan dat?
8: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
3: Dat hebt u hen gezegd?
8: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Ostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
9: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
9: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
11: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
13: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
15: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn. Men is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
3: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
15: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
15: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
3: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
15: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
3: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
15: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
3: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
15: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
3: Wat kost dit?
15: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
16: Nieuws en info aan de kust.
17: Thuis aan de kust.
16: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Om 7:30 vanavond organiseert de bibliotheek van Echtegem een lezing rond migraine en dat in de bibliotheek van Eernegem. Neurologe Adinda de Pauw geeft meer uitleg over migraine en dat in de Bib Eernegem. Die vind je in de Westkerkenstraat nummer 24. Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film On vous croit naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs Heen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. En dan nog dit. Siska brengt vanavond een gratis concert in het cultuurcafé van de Grote Post in Oostende. Zo, tot zover deze dagklapper. Straks ook nog het nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
4: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
4: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
4: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende. En zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
6: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
7: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
8: Zij weten dat we met de Grote Post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
9: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
11: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
11: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
10: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens 1 keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Vanessa Vens, dat is goed georganiseerd.
12: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
12: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
12: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein, dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus, dat je broer studeert niet graag en jij wel, dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
12: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig, de enige plek waar het niet kan, momenteel is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gaël Bouzin.
16: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste

0: of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
0: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
2: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
5: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
6: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
7: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla en alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
8: Morgen vrijdag aan de kust veel zon tijdens de ochtend, daarna wat wolken en kans op een bui. Temperaturen rond de 18 graden. Ook zaterdag krijgen we veel wolken, enkele opklaringen en kans op een buitje.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
10: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
3: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
8: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
12: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
14: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
15: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
1: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
15: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen

0: iedere amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn. Radio
1: Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
3: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
4: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
3: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
2: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
6: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar, online zou zitten. En dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
7: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
8: U vraagt, uw burgemeester draait.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
9: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
11: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
10: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
11: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
10: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
11: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
10: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
11: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
10: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
11: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
10: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
11: Dat kan op onze website.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
12: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
10: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
12: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
2: Tot zover dit regionieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Natasja Waldman.
14: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart. En ons hart ligt bij de Noordzee.
15: Ik ben Jook Doodlewoman.
16: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
0: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een 2-tal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
10: En hoe kan dat?
0: Wel, het kan eigenlijk, omdat tussen het moment dat de volle van hier is, wat hij regelmatig doet, hè, is ondertussen terug weg. En dat effect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem. Hier was dat de koeling. Dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen. Hè, van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen. En zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld. Maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
10: Dat hebt u hen gezegd?
0: Dat weten ze ondertussen, ja.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
17: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
18: Nieuws en info aan de kust.
19: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Radio Noordzee.
18: Noordzee, dagklapper.
20: Om 7:30 vanavond organiseert de bibliotheek van Echtegem een lezing rond migraine en dat in de bibliotheek van Eernegem. Neurologe Adinda de Pauw geeft meer uitleg over migraine en dat in de BIP Eernegem. Die vind je in de Westkerkenstraat nummer 24. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film On vous croit naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. En dan nog dit. Siska brengt vanavond een gratis concert in het cultuurcafé van de Grote Post in Oostende. Zo, tot zover deze dagklapper. Straks ook nog het nieuws.
17: Dit is Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
21: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde dat we gewoon zijn, men is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
10: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
21: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
10: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
21: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
10: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
21: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
10: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
21: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
10: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
21: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
10: Wat kost dit?
21: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
22: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch, maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
23: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
24: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
25: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
26: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
27: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
26: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
2: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
3: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
17: Dit is Radio Noordzee.
10: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
12: Wel, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
10: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
12: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
10: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
12: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
8: Ik ben Rudy de Meijer.
9: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
12: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
27: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
12: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
2: Tot zover dit regionieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
23: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
13: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
14: Ja, er blijft nu één artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de hele zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
2: Morgen vrijdag aan de kust veel zon tijdens de ochtend. Daarna wat wolken en kans op een bui. Temperaturen rond de 18 graden. Ook zaterdag krijgen we veel wolken, enkele opklaringen en kans op een buitje.
5: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
17: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Essa Vents, dat is goed georganiseerd.
28: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
27: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
28: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
27: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
28: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
27: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
28: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
8: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
16: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
18: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
17: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
19: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
2: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
2: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
5: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
6: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
8: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
8: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken, dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
2: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
2: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
5: Ik ben Lut van de Kastelen.
6: Ik ben Patrick Jansen.
7: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
9: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
9: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
9: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken, zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
3: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
9: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
3: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
9: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
3: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
9: Dat kan op onze website.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: Om 7:30 vanavond organiseert de bibliotheek van Echtegem een lezing rond migraine en dat in de bibliotheek van Eernegem. Neurologe Adinda de Pauw geeft meer uitleg over migraine en dat in de BIP Eernegem. Die vind je in de Westkerkenstraat nummer 24. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film On vous croit naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. En dan nog dit. Siska Siska brengt vanavond een gratis concert in het cultuurcafé van de Grote Post in Oostende. Zo, tot zover deze dagklapper. Straks ook nog het nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
11: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
3: En hoe kan dat?
11: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hè, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen, hè, van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
3: Dat hebt u hen gezegd?
11: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
13: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal. Die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
14: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
15: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
15: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
16: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
3: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
16: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
16: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
3: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
16: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
3: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
16: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
3: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
16: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
3: Wat kost dit?
16: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
18: Ik ben Michael van I.
19: Hallo, ik ben Louise Carton.
20: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
2: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden? Hoeveel passanten zijn daar? Zijn er daar toch uitschieters? Straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
2: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee.
21: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site anderhalf keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
22: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dertal jaar leeg staat, te gaan huren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Morgen vrijdag aan de kust veel zon tijdens de ochtend, daarna wat wolken en kans op een bui. Temperaturen rond de 18 graden. Ook zaterdag krijgen we veel wolken, enkele opklaringen en kans op een buitje.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
2: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
2: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
2: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienstmobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
24: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Servaas Buisgaard.
26: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd, Vanessa Vens, dat is goed georganiseerd.
27: Ja,
4: Er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
4: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat Oostense studenten zonder plek zitten.
4: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
4: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
2: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
2: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snel...

0: fotografie.
1: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Hè. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
4: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
6: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
2: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
2: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Eddy Grison.
6: Ik ben Hina Batti.
7: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
8: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
9: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen.

0: is aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
1: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
0: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
5: Om 7:30 vanavond organiseert de Bibliotheek van Echtegem een lezing rond migraine en dat in de Bibliotheek van Eernegem. Neurologe Adinda de Pauw geeft meer uitleg over migraine en dat in de Bib Eernegem. Die vind je in de Westkerkenstraat nummer 24. Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film On vous croit naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs Heen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. En dan nog dit. Siska Siska brengt vanavond een gratis concert in het cultuurcafé van de Grote Post in Oostende. Zo, tot zover deze dagklapper. Straks ook nog het nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
7: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
6: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
7: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
6: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
7: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
6: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
7: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
6: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
7: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
6: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
7: Dat kan op onze website.
3: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
8: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
9: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
10: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
11: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
11: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
4: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
0: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
6: En hoe kan dat?
0: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
6: Dat hebt u hen gezegd?
0: Dat weten ze ondertussen, ja.
4: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
13: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
15: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
7: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
6: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
7: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
4: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
16: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En ze gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangen-menu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
17: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
0: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zeg, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
4: Morgen vrijdag aan de kust veel zon tijdens de ochtend. Daarna wat wolken en kans op een bui. Temperaturen rond de 18 graden. Ook zaterdag krijgen we veel wolken, enkele opklaringen en kans op een buitje.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
18: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde dat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
6: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
18: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
6: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
18: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
6: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
18: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
6: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
18: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
1: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
18: Wij hebben een gedeelteam met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
1: Wat kost dit?
18: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remgeld voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het groot Oostends hondenfestival van Pooches, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Pooches een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
3: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Servaas Buisgaard.
5: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
7: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
7: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
7: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
8: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
8: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
11: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
12: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
13: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
15: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
14: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
15: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
14: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
15: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
14: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
15: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Ostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
2: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
2: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
5: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Servaas Buisgaard.
7: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
9: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Ostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Ostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Ostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de 2-jaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee dagklapper.
1: Om 7:30 vanavond organiseert de bibliotheek van Echtegem een lezing rond migraine en dat in de bibliotheek van Eernegem. Neurologe Adinda de Pauw geeft meer uitleg over migraine en dat in de Bib Eernegem. Die vind je in de Westkerkenstraat nummer 24. Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film On vous croit naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. En dan nog dit. Siska brengt vanavond een gratis concert in het cultuurcafé van de Grote Post in Oostende. Zo, tot zover deze dagklapper. Straks ook nog het nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
3: Maar we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
4: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
3: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
2: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Michael van Ie.
7: Hallo, ik ben Louise Carton.
8: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
10: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
4: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
10: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
4: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
10: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
4: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
10: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
4: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
10: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
4: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
10: Dat kan op onze website.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het groot Oostends hondenfestival van Pooches, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Pooches een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
2: En hoe kan dat?
3: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
2: Dat hebt u hen gezegd?
3: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voordoen op het vlak van reiniging.
5: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
6: We zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
7: En de blonde Betsy en de Betsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
8: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
2: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
8: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
10: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Een beetje het omgekeerde dat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
2: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
10: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
2: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
10: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
2: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
10: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
2: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
10: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
2: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
10: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
2: Wat kost dit?
10: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
12: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
13: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
14: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
15: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
2: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en en hoe lang blijven ze staan?
15: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We lanceren vandaag de Marktbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
17: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
18: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd, vind ik. Echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
15: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
2: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
15: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
2: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
15: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienstmobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Pooches, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Pooches een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd Vanessa Vents, dat is goed georganiseerd.
19: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
2: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
19: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
2: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
19: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
2: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
19: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
2: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
2: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
5: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
6: We hebben een Oostendse kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
7: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
8: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
6: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend.

0: actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
0: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
2: Tot zover dit regionieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
5: Ik ben Michael van Nie.
6: Hallo, ik ben Louise Carton.
7: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen nog Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
8: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
1: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
8: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee. Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
9: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
9: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
9: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners

0: in gesprek te gaan over afval?
1: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
0: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
1: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
0: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
1: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
0: Dat kan op onze website.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
4: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
5: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
6: Want die harnalskroketten in Tostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
8: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
8: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
7: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
9: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: En hoe kan dat?
9: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de vollevent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat effect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld. Maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
1: Dat hebt u hen gezegd?
9: Dat weten ze ondertussen, ja.
7: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Eddy Grison.
12: Ik ben Dina Batti.
13: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
14: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Ostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
15: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
15: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
7: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond en dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 hebben kunnen vullen.
17: Zeker, ik hou heel erg van Oostende en ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
18: Merci, Hannes Geporters, dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
6: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van, ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Het is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
20: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde dat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
1: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
20: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
20: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
20: Ja, dat klopt. Wij werken samen met ConnectGroep. ConnectGroep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
1: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
20: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
1: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
20: Wij hebben een gedeeld team met mensen van ConnectGroep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
1: Wat kost dit?
20: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
15: Wel, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
15: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
15: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
2: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
2: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
5: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
6: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
7: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van SAVENS. Dat is goed georganiseerd.
9: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
9: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
9: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein, Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
9: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
8: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
10: Nieuws en info aan de kust.
0: Noordzee regionieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
11: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
11: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Eddy Grison.
14: Ik ben Hina Batti.
15: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
16: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
17: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de 2-jaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
18: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
18: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
14: Maar Arno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
19: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
20: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
2: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
2: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
5: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
5: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
4: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
3: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
4: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
3: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
4: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
3: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
4: Dat kan op onze website.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
23: Ik ben Patrick de Vit.
24: Ik ben Philippe Monseweijer.
25: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
11: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad en we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
11: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit regionieuws.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
26: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
27: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
18: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een 2-tal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
3: En hoe kan dat?
18: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de vollevant hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat effect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
3: Dat hebt u hen gezegd?
18: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
21: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
6: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
3: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
6: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
6: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk, maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
3: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
6: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
3: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
6: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
3: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
6: Wij hebben een gedeelteam met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis die eigenlijk elke dag is er één iemand die eigenlijk de verpleegpost bemant. Ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
3: Wat kost dit?
6: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
21: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
2: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten? praten?
2: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostense bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
9: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
10: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten er zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
12: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
13: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was het wel plezant. Maar om echt tegen Oostende te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
11: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
11: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
11: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
21: nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Ostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
11: Maar we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
11: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit regionieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
5: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
15: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
16: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongerenschepen voor jeugd van SAVENS. Dat is goed georganiseerd.
17: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
17: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten?
17: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
17: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
21: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de 2-jaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
4: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Op Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
19: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
6: Kultbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
2: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
2: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
21: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
18: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
18: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken, dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
21: Luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
20: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Romina van Horen.
23: Jup, ik zie Alain van Preutelute.
24: En ik zie ook Alain, ook van Preutelute.
23: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
11: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad en we nemen toch wel

0: regionaal nieuws.
1: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken naar zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
2: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Het waar dat we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
3: Wij kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
4: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere vier harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
7: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
6: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
7: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
6: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
7: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
6: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
7: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
6: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
7: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
6: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
7: Dat kan op onze website.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Het Groot Oostends Hondenfestival van Pooches, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Pooches een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombie. Wat is daar het verhaal achter?
9: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
6: En hoe kan dat?
9: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje

0: beetje de impact te horen. Hè? Van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen. En zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld. Maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
1: Dat hebt u hen gezegd?
0: Dat weten ze ondertussen, ja.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie. Nieuws en info.
3: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
4: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
4: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
2: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
6: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
5: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
4: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurzaal naar de Driegapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verplichting. verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
8: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Een beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn. Men is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
1: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
8: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
8: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
8: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
1: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
8: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
1: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
8: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
1: Wat kost dit?
8: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
2: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
9: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
9: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
2: Tot zover dit regionieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
12: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
9: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
9: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
9: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd Vanessa Vens, dat is goed georganiseerd.
13: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
1: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
13: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
13: Ja, dat is juist want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
13: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op het stad zal die nu ook verdwijnen.
15: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
16: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
17: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
4: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
4: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
2: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
18: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone, om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
20: Ik ben Kirby Hallemees.
21: Ik ben Gaël Bouzin.
22: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Noordzee regionieuws.
2: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
9: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en Hoe lang blijven ze staan?
9: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
2: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
20: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
21: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
23: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op het strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
1: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
23: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
24: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
24: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
24: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
1: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
24: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
1: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
24: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
1: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
24: Dat kan op onze website.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
4: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
4: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
2: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat de podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
6: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
8: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant, in de week en de weekends, veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
10: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
11: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
23: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: En hoe kan dat?
23: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
1: Dat hebt u hen gezegd?
23: Dat weten ze ondertussen, ja.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
7: Dit is Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
24: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
24: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
2: Tot zover dit regionieuws.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Tineke van Halemees.
13: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Frank Dierkens.
15: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verplaatsing. verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
14: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde dat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. En een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
1: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
14: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
14: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
14: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
1: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
14: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
1: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
14: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
1: Wat kost dit?
14: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
16: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
9: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
9: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
9: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel reden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufje zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
19: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
20: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe dat ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
22: Want die harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
4: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
4: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
2: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
17: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd Vanessa Vents. Dat is goed georganiseerd.
25: Ja. Er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
1: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
25: Ja. Op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
25: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
25: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Iedereen
3: luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Simon Buijsen.
5: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
6: Ik ben Jean-Marie Barra.
8: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
5: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
5: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
2: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
21: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
26: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs een Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
10: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
27: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
6: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
1: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
6: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
17: Dit is Radio Noordzee.
7: Noordzee Regionieuws.
2: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
4: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
4: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
2: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied. Dus wij moeten daar allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
12: En die nieuwe netten zijn in aantocht. En voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Bredene geen extra kosten heeft.
13: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
14: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
17: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
17: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
16: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
16: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
16: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
1: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
16: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling.

0: maatschappelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Ostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
1: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
2: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
1: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
0: Tot zover dit regionieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Natasja Waldman.
5: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart. En ons hart ligt bij de Noordzee.
6: Ik ben Jook Doodlewoman.
7: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
8: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk 2 dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
2: En hoe kan dat?
8: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
2: Dat hebt u hen gezegd?
8: Dat weten ze ondertussen, ja.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Groot Ostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de 2-jaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
10: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een

0: verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
1: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
0: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
0: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
0: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
1: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
0: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM. En is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
1: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
0: Wij hebben een gedeelteam met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
1: Wat kost dit?
0: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
4: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn? En ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
5: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
6: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sazatorre die op zoek gaan achter een schat.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
8: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
8: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
7: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
2: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
10: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
10: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
10: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Simon Buijsen.
12: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
13: Ik ben Jean-Marie Barra.
14: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Hoorn.
10: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad en we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
10: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
7: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Oostends Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ik ben hier opgegroeid. En er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken. En ik wil dat allemaal in comedy brengen.
10: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik. En we willen dat absoluut tegengaan. En vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
16: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
13: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat ze dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd Vanessa Vens, dat is goed georganiseerd.
17: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
1: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
17: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
17: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
17: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
4: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.

0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
2: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
2: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
5: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
6: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
7: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Breitere, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
9: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op het strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
8: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
9: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Regionieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
10: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar. Zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
8: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
10: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk de Grauwe.
12: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
13: Ik ben Nancy Bourquani.
14: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee.
13: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
15: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
8: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
15: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
8: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
15: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
8: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
15: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
3: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
15: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
3: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
15: Dat kan op onze website.
0: Radio Noordzee.
16: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
16: Noordzee regionieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
9: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
3: En hoe kan dat?
9: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
3: Dat hebt u hen gezegd?
9: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
7: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
18: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalstenenveld te bezichten.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
2: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
2: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostense bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
19: Dit is Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
21: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
20: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
21: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
20: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
21: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
20: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
21: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
20: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
21: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
20: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
21: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
20: Wat kost dit?
21: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
23: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Rani van Landegem.
25: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
15: Maar we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
20: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
15: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit regionieuws.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
5: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
6: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Dit is Radio Noordzee.
20: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
15: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
20: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
15: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
20: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
15: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienstmobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de 2 prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
19: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd Vanessa Vens, dat is goed georganiseerd.
10: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
20: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
10: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat Oostense studenten zonder plek zitten?
10: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
10: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
2: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
2: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
5: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze scholengroep Bewonderwijs zijn enorm.
6: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En als we dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de Anklap. Wat is er precies beslist?
8: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Ostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
9: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
9: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
11: Ik ben Haris Bratanus.
12: Ik ben Christopher Meijer.
13: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
14: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
14: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de 2-jaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
15: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
15: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
15: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
3: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
15: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
3: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
15: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
3: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
15: Dat kan op onze website.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
12: Hier in de site bij het AZ Oostende.
16: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverok ook aanwezig zal zijn.
17: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruik naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik kan zeker daar van mijn uitbrengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
2: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
2: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens 1 keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
14: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een 2-tal dagen geduurd. En dat is is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
3: En hoe kan dat?
14: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de volle van hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
3: Dat hebt u hen gezegd?
14: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Natasja Waldman.
19: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
20: Ik ben Joke Doodlewoman.
21: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 100.000

0: Maar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
0: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
2: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
5: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen en ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
6: Cultuurmensen, dat zijn doeners, hè, die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
7: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
9: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
1: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
9: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
9: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
9: Ja, dat klopt. Wij werken samen met ConnectGroep. ConnectGroep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
1: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
9: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
1: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
9: Wij hebben een gedeeld team met mensen van ConnectGroep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
1: Wat kost dit?
9: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de 2-jaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
0: Well, we willen een actief

0: beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
0: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
0: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Regionieuws.
4: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
5: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
5: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
4: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
7: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de stand. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn. Dus,
8: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt. Dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Essa Vents, dat is goed georganiseerd.
9: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
1: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
9: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten?
9: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
9: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
4: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
0: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
0: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
4: Tot zover dit regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Tineke van Halemeesch.
11: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Frank Dierkens.
13: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
14: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
12: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. Met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
1: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
12: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Matjas Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
8: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
16: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
5: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
5: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
4: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
0: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
0: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
0: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het ziet zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
1: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
0: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
1: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
0: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
1: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
0: Dat kan op onze website.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Stefan Tange.
18: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
19: Ik ben Rudy de Meijer.
20: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
0: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
0: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
4: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
21: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
22: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
23: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De voorbije weken heeft de Vollevent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
12: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vollevent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vollevent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: En hoe kan dat?
12: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vollevent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
1: Dat hebt u hen gezegd?
12: Dat weten ze ondertussen, ja.
4: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
24: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
1: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
24: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
24: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
24: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, Want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
1: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
24: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
1: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
24: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
1: Wat kost dit?
24: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. Radio
2: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
5: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
5: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
4: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de Vize 2 legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
7: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
9: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
10: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Breitere, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
0: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
0: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
0: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Ostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Hoorn.
0: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
0: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
4: Tot zover dit regio nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
11: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Romina van Hoorn.
14: Jup, ik zie Alain van Pruutluiten.
15: En ik zie ook Alain, ook van Pruutluiten.
14: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
25: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
1: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
25: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Jullie willen niet dat Oostense studenten zonder plek zitten?
25: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
25: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het groot Oostends hondenfestival van Pooches, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Pooches een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
3: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Oostendse Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ben hier opgegroeid en er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken en ik wil dat allemaal in comedy brengen.
5: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik, en we willen dat absoluut tegengaan en vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
6: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
7: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
8: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
9: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
8: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
10: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
9: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
10: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
13: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
5: Maar we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
9: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
5: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Bredene, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
15: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
16: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
17: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
18: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
9: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
18: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
9: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
18: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
9: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
18: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
9: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
18: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
9: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
18: Dat kan op onze website.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
9: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
10: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende, dat is een groot vaartuig, waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
9: En hoe kan dat?
10: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
9: Dat hebt u hen gezegd?
10: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
8: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
9: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
8: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostense bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We zien dat vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Enso eigenlijk niet meer voldoende kennen.
19: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
20: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje, en dus bewust gekozen voor de dorpslinde als school.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
22: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
21: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
22: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
21: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
22: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
21: Jullie

0: ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
1: Wat kost dit?
0: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remgeld voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Ostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
4: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
5: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
4: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Tot zover dit Regio Nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
7: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
8: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
5: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
4: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
5: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
4: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
5: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
4: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienstmobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het Groot Ostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes

0: Dus een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van SAVENS. Dat is goed georganiseerd.
3: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
2: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
3: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
2: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
3: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
2: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
3: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
6: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
7: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
8: Ja, er blijft nu één artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de ganse zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
9: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
2: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
9: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
0: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens 1 keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
11: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Glenn Dangro.
14: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Antrie de Maree.
16: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
17: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
2: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
17: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
0: Tot zover dit regionieuws.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
14: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
18: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
8: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden we brengen. Hè?
19: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
20: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
2: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
20: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
15: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Groot Oostends Hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Radio Noordzee.
15: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
21: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
2: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
21: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
2: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
21: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
2: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
21: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
2: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
21: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
2: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
21: Dat kan op onze website.
10: Dit is Radio Noordzee.
15: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
9: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
2: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
9: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
0: Vanavond start de finale van de playoffs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
3: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En zij gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangen-menu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
22: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
23: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschoot. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak. Een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zeg, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
20: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
2: En hoe kan dat?
20: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
2: Dat hebt u hen gezegd?
20: Dat weten ze ondertussen, ja.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
21: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
2: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
21: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
0: Tot zover dit regionieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
11: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
24: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
25: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
2: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
25: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
2: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
25: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
2: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
25: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
2: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
25: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
2: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
25: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
2: Wat kost dit?
25: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Pooches, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Pooches een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
3: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
3: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
3: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
4: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
4: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
6: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
7: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
8: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van SAVENS. Dat is goed georganiseerd.
10: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
9: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
10: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
9: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
10: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
9: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
10: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de Anklap. Wat is er precies beslist?
11: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
13: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
14: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
15: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling? Met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
9: Wat zal dat concreet zijn dan?
15: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
9: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
15: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
8: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
9: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
8: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein 1,5 jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, mijn naam is Gunter Nevers.
17: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
19: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
20: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
9: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
20: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
21: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
22: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
23: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
20: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
9: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
20: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
9: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
20: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
9: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
20: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
9: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
20: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
9: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
20: Dat kan op onze website.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de 5e editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
25: Ik ben Lut van de Kastelen.
26: Ik ben Patrick Jansen.
27: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
8: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vollevan is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig. Waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling. Waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vollevan in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen. En dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
9: En hoe kan dat?
8: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vollevan hier is, wat hij regelmatig doet, hè, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen, hè, van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen, en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
9: Dat hebt u hen gezegd?
8: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
15: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
9: Wat zal dat concreet zijn dan?
15: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
9: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
15: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
5: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
6: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Katalin den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
7: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
9: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
7: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
9: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
7: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
9: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
7: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
9: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
7: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
9: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
7: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
9: Wat kost dit?
7: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
20: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
9: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
20: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk Matthijven.
11: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
12: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
9: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
13: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
9: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
13: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd.

aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Vanessa Vents. Dat is goed georganiseerd.
4: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
4: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
4: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
4: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort. Dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
6: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
7: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstelling tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot, wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
8: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling? Met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
8: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
3: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
8: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen.

0: vertrokken om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
3: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
6: Ik ben Kirby Hallemees.
7: Ik ben Gaël Bouzin.
8: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. 5 spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
9: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
2: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
9: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
0: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
11: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
12: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin aan Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
6: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
7: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
6: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
4: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
4: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
8: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
1: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
9: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
2: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
9: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
2: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
9: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
2: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
9: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
2: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
9: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
2: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
9: Dat kan op onze website.
1: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel zegt schepen Stefan Reinaert.
13: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
7: Wat zal dat concreet zijn dan?
13: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Rithoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
7: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
13: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
15: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en Dagen vinden ons eigenlijk heel vlot.
16: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daikin komen werken.
17: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
18: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
6: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
7: En hoe kan dat?
6: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de volle van hier is, wat hij regelmatig doet, hè, is ondertussen terug weg. En dat effect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem. Hier was dat de koeling. Dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen. Hè, van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen. En zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld. Maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
7: Dat hebt u hen gezegd?
6: Dat weten ze ondertussen, ja.
7: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
4: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
4: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
7: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
9: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
7: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
9: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
7: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
20: Ik ben Kirby Hallemees.
21: Ik ben Gaël Bouzin.
22: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
1: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
23: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde dat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
7: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
23: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
7: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
23: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
7: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
23: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, Want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
7: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
23: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
7: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
23: Wij hebben een gedeelteam met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
7: Wat kost dit?
23: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remgeld voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
4: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
7: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
9: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
7: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
9: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
7: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
9: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We wilden niet meer dat we vooraan zaten en dat we eigenlijk aan de mensen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
10: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
20: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
21: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
13: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
7: Wat zal dat concreet zijn dan?
13: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Rithoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
7: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
13: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buyse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
5: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
7: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
5: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
7: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
5: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
7: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
5: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
11: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Romina van Horen.
24: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
25: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
24: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
26: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
7: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
26: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
0: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
2: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
6: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
14: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
15: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was het wel plezant. Maar om echt tegen Oostende te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
16: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
8: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op het strand, de dijk, de Van Isehemlaan. Met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
7: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
8: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
9: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
7: Wat zal dat concreet zijn dan?
9: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
7: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
9: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buijsen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
11: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
12: Dat wij dus voor Brede Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Brede Sas.
13: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
14: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
7: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
14: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
7: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
14: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
7: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
14: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
7: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
14: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
7: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
14: Dat kan op onze website.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. schepen Judith Ooms.
14: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
7: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
14: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
16: Ik ben Patrick de Vit.
17: Ik ben Philippe Monseweijer.
18: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
8: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
7: En hoe kan dat?
8: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
7: Dat hebt u hen gezegd?
8: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
19: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
7: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
19: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
7: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
19: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
7: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
19: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
7: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
19: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM. En is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
7: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
19: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
7: Wat kost dit?
19: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
14: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
16: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik hebben 25, dat is onze zilverrok in feite.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
9: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
7: Wat zal dat concreet zijn dan?
9: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
7: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
9: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 2:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
14: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
7: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
14: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
7: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
14: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk Matthijven.
21: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
22: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
7: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. 5 spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
14: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
7: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
14: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
7: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien.

0: aardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
1: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
5: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
4: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
5: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
4: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
5: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
4: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
5: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Yo, what's up? Hier met Maaike van Eno, beter bekend als Doge.
8: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Servaas Buisgaard.
10: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
11: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
12: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling? Met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
4: Wat zal dat concreet zijn dan?
12: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
4: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
12: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van

0: appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
4: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
5: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
8: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
7: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
8: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein 1,5 jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. 5 spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
9: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
7: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
9: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
6: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
9: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
7: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
9: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
7: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
9: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
7: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
9: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
7: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
9: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
7: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
9: Dat kan op onze website.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen, en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
8: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
7: En hoe kan dat?
8: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
7: Dat hebt u hen gezegd?
8: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
11: In het co-center komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
12: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
14: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
15: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
7: Wat zal dat concreet zijn dan?
15: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
7: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
15: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 2:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
16: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
7: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
16: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
7: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
16: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
7: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
16: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
7: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
16: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
7: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
16: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
7: Wat kost dit?
16: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
18: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
20: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de play-off finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
21: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
7: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
21: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
0: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team aan te moedigen. Hè.
3: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
22: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
23: Well, we werden nog altijd een beetje volkshouden. We werden nog altijd een beetje menselijk gehouden. En wij blijven op onze 2 euro.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
24: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
7: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
24: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
7: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
24: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de 5e editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
26: Ik ben Patrick de Vit.
27: Ik ben Philippe Monseweijer.
28: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Vanessa Vents, dat is goed georganiseerd.
29: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
7: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
29: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
7: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
29: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
7: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
29: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
4: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
7: Wat zal dat concreet zijn dan?
4: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
7: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
4: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 2:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
8: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
9: Het is een echt Oostends sprook en bij mijn weten is het het eerste en enige tot nog toe, met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw. Allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
11: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie.